0: all is said and done, it was right for you to run.
1: Ik liep de gleek, u liep de gleek. Aha. Ik liep de gleek, u liep de gleek.